0: gaan op zich aan het geven. Report al weet dat een beetje de pakken.
1: Entry, call Cork approach 1199.
2: Sure, 99, thanks.
0: Right, clear up, ready to do, and Texas, keep a listen, watch report, and it'll be easier detail.